0: 2023 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
6: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
7: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
16: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
17: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
18: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
19: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
19: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
4: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
5: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
6: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Buzijn.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook.

0: Een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
5: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
5: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
5: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
5: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
7: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
8: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
9: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het

0: 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
5: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
5: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
5: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
12: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
13: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
14: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
12: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
13: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
17: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
16: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
17: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
16: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
17: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en belevingen rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
25: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
25: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
6: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
12: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
12: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond 1 bepaalde site.
12: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
12: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
16: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
17: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
18: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is. In het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
22: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.

0: Die hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
0: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
0: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Hallemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie

0: aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
6: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
8: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt?
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
3: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
9: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
9: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
9: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
13: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
15: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
19: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
21: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
21: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Poret.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
26: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
27: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
28: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
29: Het is een echt Oostend sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de Wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
21: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
26: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
21: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
21: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
21: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
21: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
21: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
26: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
3: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
10: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
21: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
21: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
21: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
26: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
21: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
26: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
19: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
20: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
22: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
26: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
26: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
24: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
25: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
28: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier ja, mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
21: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van, we hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
21: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
26: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Ie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
21: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat
0: Oostende van Anker maar twee jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
26: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
26: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over twee jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er drie extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
14: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
1: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
21: Wie heeft daaraan deelgenomen?
1: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
21: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
21: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
1: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je

0: En we hopen dat dat toch wel binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
0: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
5: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin

0: herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
6: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
7: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
8: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best-of-5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
2: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 16 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
17: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
19: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
20: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
21: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
22: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
22: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
22: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
22: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
26: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
25: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
26: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
25: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
26: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
5: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
6: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
7: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende, Frankrijk met scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
16: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
25: Wie heeft daaraan deelgenomen?
16: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
25: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
16: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
25: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
16: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
25: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
16: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
25: Is dat voor herhaling vatbaar?
16: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
14: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
25: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
14: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
25: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
14: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
17: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
18: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
19: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het SAS. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
26: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
27: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
28: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
2: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
28: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
22: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
22: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
22: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
22: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
8: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
11: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
2: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wand. Nee, en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
3: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
3: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
3: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
3: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start

0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
7: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
9: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
10: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
11: Inderdaad, dat is een beetje, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen.

0: die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
3: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
2: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
2: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond één bepaalde site.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
2: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
15: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familie familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
15: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
17: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
18: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
23: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
23: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die... Ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
23: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddiepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
7: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
17: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
18: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten? Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
22: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende Vooranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Vooranker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende Vooranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
21: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
21: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum.
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
11: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
11: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
11: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
24: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
24: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
24: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
18: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
19: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
21: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als

0: producten krijgen die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
6: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
7: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
9: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
10: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
6: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio.

0: Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Wandegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best-of-5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
12: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
13: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
14: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender. Vlaander.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
0: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
0: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
20: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
20: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
20: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tijd Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
7: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
7: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
7: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
7: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
7: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we zitten perfect op schema. Met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen. Net voor de zomer van 2024.
9: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
10: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
11: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
14: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
13: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
14: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
13: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
14: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
19: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
20: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
21: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
13: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
11: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
12: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
13: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
19: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
19: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Nieuws en info.
6: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
22: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
17: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
19: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
17: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
19: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
17: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
24: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
25: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig, en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
3: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
19: Wie heeft daaraan deelgenomen?
3: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
19: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
19: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
19: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
3: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
19: Is dat voor herhaling vatbaar?
3: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filu Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
12: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
13: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon, een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
15: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
19: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
15: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
19: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
15: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
29: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
29: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers.

0: Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jacob en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
4: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerk investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gesproken.

0: trekt. Zo zullen naast Jan Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Pollet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
1: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee Regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
11: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
12: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken. De week Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
1: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
19: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
20: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
22: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
22: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
22: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
22: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
22: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
22: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
9: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
10: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
17: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
17: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
17: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
17: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
20: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
21: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
22: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
17: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze.
17: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
26: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
27: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
28: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
17: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
28: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
17: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
28: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende Van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
5: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
17: Wie heeft daaraan deelgenomen?
5: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
17: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
17: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
17: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
5: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
17: Is dat voor herhaling vatbaar?
5: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
27: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
9: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
11: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
17: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
17: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zag

0: Een project die nu uitbreidt?
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij samelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
7: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
8: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk

0: een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
0: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
0: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
0: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
0: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
8: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filu Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
9: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
10: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
11: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
12: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
11: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
14: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
11: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
14: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
4: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
5: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
6: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 20:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
7: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
7: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons opgekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
7: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
7: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
7: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
14: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
15: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
17: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
17: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
22: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
16: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerie shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
16: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond één bepaalde site.
16: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
16: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
4: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
5: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taart namiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
6: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken. De wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende, Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
9: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
9: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
9: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
9: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
9: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
12: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
12: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
12: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
14: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
15: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende.

0: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel slechts aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Minne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
11: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
12: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
13: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
15: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
2: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
15: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen.

0: Nee, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Minne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
9: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
9: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
9: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
13: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, want daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
5: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
5: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
5: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
5: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
12: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
9: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
13: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
14: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
14: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
14: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
11: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
19: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
24: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
24: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakob en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
6: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Buzijn.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
13: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
26: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
3: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
21: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
20: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
22: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
23: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
23: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
23: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
23: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
23: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
23: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Hina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
24: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
20: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
28: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
0: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
30: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
30: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
30: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
20: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg

0: in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
5: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2

0: de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
0: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
5: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
10: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
10: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
10: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
10: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
10: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
13: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
14: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
15: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
16: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken. De week Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
16: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
16: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
5: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
21: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
22: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
23: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
23: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
23: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
23: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
23: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
23: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Glenn Dangro.
25: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaré.
27: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
5: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
6: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
16: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
16: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
10: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
2: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
2: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
2: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
18: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
19: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
20: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.
10: Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
3: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
3: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
4: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
5: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon, een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Regionieuws.
6: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
29: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
29: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum.
29: Ja, Eigenlijk wel, ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
29: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
29: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
29: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
6: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een aantal

0: ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat daaruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
6: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
6: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
6: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
6: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Iedereen
8: luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Pollet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
13: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
15: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
16: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
18: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
17: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
18: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
17: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
18: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken. Als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen. En aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
5: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
23: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
23: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
8: Regionieuws.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
13: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
23: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
23: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
8: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En een martuur vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
23: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
11: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
12: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
25: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te tegen te gaan.
5: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
23: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
5: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
13: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
26: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
27: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
28: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
6: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
23: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
6: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
23: Dat is rond 1 bepaalde site.
6: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
23: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
6: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
8: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
8: Noordzee Regionieuws.
5: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
23: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
23: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
4: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
5: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
6: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hansesite van Oosteroever bij betrekken, de Week Opex, de Vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
16: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
16: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
16: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
16: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
16: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
16: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
19: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
20: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
2: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
21: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
24: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende

0: kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
1: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
2: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
6: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
4: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
13: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
13: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
6: Dat is rond 1 bepaalde site.
13: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
6: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
13: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
4: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
5: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is. Maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten. Dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattage Festival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
4: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
4: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
4: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
4: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
4: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
11: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtheim.
12: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaere, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
19: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Vullemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
23: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
23: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
3: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
6: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de 2 stukken, de 2 stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
8: Dat is rond 1 bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
25: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
25: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
25: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En een acht uur vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
14: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
14: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
16: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
17: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
6: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
6: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
6: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde geeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
23: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
23: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden die ons

0: toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
0: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
0: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
0: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddiepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
5: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
5: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
5: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
7: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
8: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nochtans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
10: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansensite van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
10: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
10: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
12: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
17: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
4: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
6: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
6: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
6: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nochtans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
24: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
25: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
6: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
6: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene-Duinen. Op Dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
9: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
10: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
11: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of five. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
3: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
3: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
18: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
19: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
20: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
22: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
22: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
21: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
22: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
27: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
21: Wie heeft daaraan deelgenomen?
27: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
21: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
27: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
21: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
27: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
21: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
27: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
21: Is dat voor herhaling vatbaar?
27: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: En info aan de kust.
26: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
21: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.
1: Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
9: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
21: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
21: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
26: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
12: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
26: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
21: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project.

0: zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
7: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
8: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
9: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws en inderdaad.

0: redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
10: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. De mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
11: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
12: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
6: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
6: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden nagedragen. Vertel hem van, we hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
6: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
17: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
17: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
17: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende, Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
5: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 20:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
14: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
14: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
14: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen in jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
5: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
17: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
20: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
5: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
5: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
5: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen kunnen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
6: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
6: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
9: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
6: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
6: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
15: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
6: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
15: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
6: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
15: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
6: Is dat voor herhaling vatbaar?
15: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
8: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
13: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
6: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
13: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
6: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
13: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
18: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
19: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
19: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken, die

0: gestrekt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Pollet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
1: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
4: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
5: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister een kijk naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier.

0: bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
4: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
6: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en 7
8: Oosterschokoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
2: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
15: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
15: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
4: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
17: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
17: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers. vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
17: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
17: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
17: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
17: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
18: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
5: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
5: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
5: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
22: Ik ben David Nassens.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
25: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
25: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
26: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
27: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
28: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
11: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zo. zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerie shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filu Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
10: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
10: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
10: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
12: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
13: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best-of-5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
15: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
15: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
15: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
15: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
15: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
15: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filu Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
20: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
21: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
22: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
22: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
22: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
24: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
25: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
26: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
4: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
5: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten

0: 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het SAS. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
1: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
5: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
5: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
5: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
5: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
11: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
12: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
1: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
17: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
18: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
15: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
19: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
9: Wie heeft daaraan deelgenomen?
19: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
9: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
9: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
19: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd en wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
9: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
19: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
9: Is dat voor herhaling vatbaar?
19: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
3: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
6: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
24: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nochtans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
24: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
27: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
28: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
29: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
24: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
10: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
24: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
16: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
16: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
24: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
24: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
5: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerie shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
5: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
4: Dat is rond 1 bepaalde site.
5: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
4: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
5: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
8: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Pollet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Terreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
24: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
24: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
4: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
24: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
24: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
24: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
24: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
1: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
6: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
7: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
8: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
8: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
8: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.

0: Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
7: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
8: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.

0: de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
7: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
9: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
10: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
11: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
12: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
16: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
16: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Voorankeur maar tweejaarlijks doorgaat?
16: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende Voorankeur met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
5: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
5: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
5: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
5: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
6: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
24: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
24: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
24: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
17: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddiepolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
26: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Servaas Buisgaard.
28: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
6: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filu Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
13: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
14: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
16: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
4: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
11: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
12: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen in jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
22: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
23: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
24: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten.

0: Hier, je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
8: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
10: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
11: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
12: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
7: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
7: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters

0: van alle leeftijden uit om de pumptrek er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringestraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
4: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
2: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking. samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
7: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
7: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
7: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
7: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
7: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
18: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
19: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
21: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
22: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antzeeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Carolien Willekomme van Woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
25: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
25: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
25: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
25: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
25: Ja, we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
25: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
8: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
11: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Vanille.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar buitenland.
18: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
26: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier. bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97... Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
6: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oost

0: toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
5: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografie.

0: artistieke fiche van hun verzetstrijder en dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
0: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
4: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
7: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Dörja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Pollet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
16: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Hè. De mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
17: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreammaster.
18: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
19: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
19: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde geeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
21: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis, dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
22: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
23: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
0: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
19: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
0: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
19: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
19: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
19: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
2: Regionieuws.
19: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
19: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
19: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
11: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
13: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
15: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
16: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
19: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
16: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
19: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
16: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel Ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
10: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
12: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
17: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
20: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
19: Wie heeft daaraan deelgenomen?
20: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
19: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
20: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
19: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
20: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
19: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
20: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
19: Is dat voor herhaling vatbaar?
20: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
0: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
19: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
19: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
8: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
19: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
19: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
19: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
19: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
13: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zanger

0: koninklijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: El de Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Ella is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
9: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking

0: De fietstaxi reserveren.
1: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
2: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
3: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
6: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
6: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
4: Noordzee Regionieuws.
8: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkog. Kamperkog is eigenlijk een replica van van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
8: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
4: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
5: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
6: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
8: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
8: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
9: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
8: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ja, ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
10: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
15: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
15: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
10: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
17: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
18: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
19: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
20: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de 3e match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
26: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
27: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
1: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar twee jaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
10: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
8: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
12: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosterhoever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
14: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
14: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
11: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
14: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Michael Van Nie.
18: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
9: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
9: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
5: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
6: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
15: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
16: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
17: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
18: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
18: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
18: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
18: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
19: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook

0: Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen krijgen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de

0: Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: NRC Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Siberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
10: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
11: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
12: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
2: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
2: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
2: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
2: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
10: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
15: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
19: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
17: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
19: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
17: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
17: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
17: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
21: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of five. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
6: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
22: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familie familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Buschaert van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
21: nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
14: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
14: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
14: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
14: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
18: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
25: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of five. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
13: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
17: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
17: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
17: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
9: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
2: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
2: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
2: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
2: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de Dag van de Boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
0: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
0: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
23: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
14: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni.
10: Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
22: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan huis.

0: boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en

0: Mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
5: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Well, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
6: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende van Anker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog gebouwen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
6: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
18: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
19: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
9: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
9: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
6: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
24: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
25: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
26: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
27: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
27: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
6: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
6: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
16: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
6: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
1: Op Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
10: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
10: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
10: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mossin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
16: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
17: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
18: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
19: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
19: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
19: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster. Morgenster, een tweemaster. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
19: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
20: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
20: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
20: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
24: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
25: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
15: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers, als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
22: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
22: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
21: Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
26: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
26: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
26: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
26: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
28: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
29: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
30: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
31: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in.

0: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van, wij hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken, wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
7: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
8: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
10: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
11: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
12: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. Hè? En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaar

0: Festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende Vooranker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Vooranker maar 2 jaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende Vooranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende Vooranker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende Vooranker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende Vooranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé tweeën, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
10: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
13: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
13: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
13: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
13: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
3: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Ostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Ostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
16: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
19: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
20: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
20: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
25: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
20: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
25: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
20: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
25: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
20: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn De bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
8: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
9: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
10: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
3: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
20: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
3: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
20: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
3: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog gekocht daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
20: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
3: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbe.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: RC Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
8: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
15: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
17: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
18: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Nieuws en info. Aan de kust,
20: thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaake, Koekabouwlier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
26: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
26: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
26: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken.

0: beroemde 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Ninove. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
5: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
6: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die

0: Een paar jaren in mei geen ander feest?
1: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
1: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende, Vrankeren met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende Voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
5: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het programma voor Oostende Voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende Voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
0: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankeren.
0: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge gekocht daar. Kamper kocht is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
4: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
10: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
0: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
10: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inrulbaar is bij heel wat lokale handelaars.
0: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
10: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
12: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
13: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
14: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
4: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
5: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
22: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
23: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
24: De visstrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
4: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking. samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
11: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
12: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
15: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
14: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
15: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
14: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
15: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
18: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
22: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
14: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
22: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
14: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
22: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
14: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
22: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
3: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
8: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
14: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
14: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
14: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een

0: Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubbens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Verteld hebben van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e's gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.

0: Nieuws. Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosteroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste